luisteren naar een defibrillator of niet? Want god, man, een jeu.